0: Done before. Yay!
1: Okay!
0: Hij zit zich te geweldig vinden. Hij zegt, bravo!
2: Koşarak gel şimdi bu testi.